Ek woa den eet, den ek met den vader Abraham moek, besteed je. En ek woa dienen nog komen vermeren, dat die zo waren zijn als de stierens am hemel. En ek woa dienen nog komen, de ze ganse am jegen geven. En derg dienen nog komen, worden alle nationen op de eerd gezegend worden. De Heer maakt dat zeer klaar te Isaac, dat hij niet zal naar Egypte trekken. Hij zal de stad niet verlaten, waar hij nu is. Hij zegt, ik wil den bund, den ik met den vader Abraham moek, besteed je. En dan heeft hij waarde dat dreifach het verspreken. Eerstens dat land, ik wil dienen nog komen, dus de ganse am jegend geven. En tweedens de nation, ik wil dienen nog komen zo vermeren als de scherens am hemel. En dan drittens den zegen, derg dienen nog komen, worden alle nationen op de eerd gezegend worden. En God zegt, waarom hij dat doen wordt, in vijfde vers. Wils Abraham mijn woord gehoord heeft en mijn bevel, en mijn geboden, mijn verschriften en mijn gesetzen hield. God had hier nog niet de gesetzen gegeven door Mozes, also wie Abraham niet onder dat Mozes gesetz. Aber, dat wichtige poort hier is, dat wanneer God Abraham wat zegt, dan leeft hij dat en wie gehoorzaam. Hij bewijst zijn geloven door zijn werken. Er zijn vandaag en dag te veel christen die gramzorgen dat ihr christelijk leven niet veel meent. Ze zijn innerlijk niet vrouw. Manchmal, wanneer ik met zo'n red, dan neemt dat niet lang, wat ik zien kan wat het probleem is. Een zo'n jammereert dat ze bloos niet kunnen zeggen zijn dat ze bekeerd weer. Ze veel niet zo als wanneer ze bekeerd weer. Wat de trouble door weer. Wie dat ze bloos ramzat. Zeet vielleicht, ik ga geloven. Aber deed nust dat uit te leven. Ze dacht zo dat man ze leven deed, dan zal dat wat besonderet passeren. Dat is niet zo als dat schaft. Wanneer du geloven hast, dan meent dat dat du donen worst, wat God je gezegd heeft en zijn woord. Wel wie mal zeien dat du mij worst vonen en zeien, dat du je roden klampen geld en de bank je leicht hadst voor mij. En dat ik door hand gonen zal en dat holen. Minst ik wat zetten blijven en nus donen? Leef me. Dat wordt mij niet lang nemen. Mijn hout op te zetten en naar de bank te gonen. Geloven bewijst zich en wat we donen met wat ons gezegd wordt. Abraham leeft God. En hij neemt zijn zin naar den boog Maria. En God rekent aan dat aan voor je gerechtigheid. En nu zegt God to Isaac, dat hij wel haar Isaac zal ook zo'n man zijn. Wil zien wat passiert. Zaste en zevende vers. En Isaac woont in Gerar. En de mannen en de stad vroegen aan wegen zijn vrouw. En hij zei, zij is mijn zuster. Am wie angst te zeggen dat zij zijn vrouw weer. Wils de mannen door aan worden doodmaken wegen Rebecca. Dan er leidt het zeer schmak. Gerar is in Zijde. Abraham en Isaac woonden beide in zuidelijke poort van dat land. Abraham had in Noorden gewoond bij Zichem, maar Lotte woonde hij bij Hebron. En Hebron meent gemeenschap. Nu deed Isaac krijgt wat zijn vader deed. De Heer had hem aangezegd dat hij niet zou naar Egypte trekken en hij deed ook niet. Maar trok in een stad naar Gerar. Hij wordt vielleicht gezien dat de mannen bij Gerar eermaal zijn vrouw aangecheckt hebben aan als angst. Hij zegt to Rebecca, zei aan dat u mijn zuster bent, niet mijn vrouw. De onderscheid tussen Abraham en Isaac is dat Abraham ziet een halve leger weer en Isaac ziet weer over een ganse leger, niet eenmaal een klein bestje waarheid te benen. Nu de achte vers. Nu passiert dat, als ze daar eerst weer een stootje waast, dat Abimelech, de verliste tjenig, een dag bij een venster uitkijkt en zag dat Isaac zijn vrouw Rebecca aanvoudt en haar houden deed. Die waren toch wel een goede tijd, haar je hart toop. Nu de negende en tiende vers. Dan roept Abimelech Isaac en zei, kijk hem al, dat is die vrouw. Waarom zetst u dan, zei als mijn zuster? En Isaac zei, ik dacht om eng word ik nog wegen haar doodgemaakt worden. En Abimelech zei,
Wat hast du zu uns gedaan? Eene van onze mannen had deine vrouw kunnen nemen. En du wirst haar schuld op ons gebracht. Isaac had doordurch die verliste meest betoor gebracht dat die worden gezindigd hebben. Abimelech zegt nu wieder. Dan zegt Abimelech zu zijn mensen. Wanneer irgendwer des man oder seine Frau anscheren deed, die wordt doodgemaakt worden, de afte vers. Abimelech en Isaac waren goede vriend. Isaac had veel respect bij de mensen en de amjeen, rood zoals Abraham ook had. Abraham en Isaac waren beide uitgetegende mannen. Dat evriet in dit kapitel wordt dat niet verbrengen, daarom zei ik dat nu. Isaac woont nu in Gerar. Nu de 12e vers. Isaac zeid in dat land en kreeg dat jaar een 100-dubbelde aand. En de Heer zegende hem. Du kunst zien dat God met hem is. Dit is die zegen die God zijn volk versproken had van dan als hij Abraham roept. Dat weer een eerdische zegen. Jaren later, als God dat volk en dat land een inleiden deed, zeid hij toe aan dat hij wordt aan zeien met een even flus van eten. En zolang als ze dem Heer gehoorzaam waren, hadden ze dat ook. We moeten behouden dat die zeien die de Heer ons nu heeft, heeft niet zoveel met eerdische te doen als met geestelijke zeien. We lezen dat de Heer ons gezegend heeft met alle geestelijke zeien, maar dat heeft die namelijke bedingingen. Wie moeten met hem herwandelen, dag voor dag. En wanneer du hem dat wordt loten, dan wordt hij die met even flus zegenen, wil dat is wat hij doen wil, hem geestelijke. Hier wordt hij Isaac nu hem grote zegenen.

Nu wort hen op een soja rood. Hoi wist soja goed aan wie met je jeent. En dat hoi ook ooit het had te brengen. Oh, nu plaat am aber noch veel dollar te wessen. Wat wie hoi vreugd zijn nu endlich op een andere thema komen. En van wat andere reden. Hoi dacht dat we zo'n eindje worden dat hoi zo rood te worden weer. Aber zijn mama had alles gemoeid. En als hen zich van deze oven zien toeleien, kom de mama om stussen heran en zat zich bij Ampen bad aan. Hen wil niet reden en wende zich ook bloos tot zijn mama bult zal waschkunnen.